0: check it, check out the music. Next.
1: More hip-hop, R&B, Afro en dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 2 a.m.
1: Galaxy Radio.

Galaxy. Vibes on Vibes on Vibes.

0: hip hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 3 a.m. Galaxy Radio.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 4 a.m.
1: Galaxy Radio.

0: on, this is Drake.
1: 21 Savage.
2: This is a
0: Galaxy.
3: Focus on the focus. Het is nu of het is nooit.

0: Check out the music
1: next. More hip hop, R&B, Afro en dance hall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 5 a.m.
1: Galaxy Radio. We're outside for the summer.
2: Right.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 6 a.m.
1: Dit is het Galaxy News. Op het Spaanse eiland Mallorca zijn tienduizenden mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen de enorme toeristenstroom. De bewoners zijn het zat dat hun leefomgeving leidt onder het massatoerisme. Zij eisen dat de lokale overheid maatregelen neemt om het aantal bezoekers te beperken en de leefbaarheid te verbeteren. De Syrische leider al-Sharaa heeft aangegeven dat zijn land openstaat voor een veiligheidsovereenkomst met Israël. Hij wil daarmee verdere Israëlische aanvallen op Syrisch grondgebied voorkomen. Tegelijkertijd benadrukte hij dat Syrië momenteel niet de capaciteit heeft om een gewapend conflict aan te gaan. In de buurt van de Spaanse steden Madrid en Avila woeden nog steeds bosbranden, maar de situatie is inmiddels grotendeels beheersbaar. Brandweerploegen houden de vuurhaarden nauwlettend in de gaten om verdere verspreiding te voorkomen. De autoriteiten volgen de ontwikkeling op de voet. En 5 Bosnische bergbeklimmers zijn omgekomen op de Russische Mount Elbrus, de hoogste berg van Europa, nadat ze werden verrast door een zware storm. Reddingswerkers hebben 2 lichamen geborgen op ruim 5000 meter hoogte. De lichamen van 3 andere slachtoffers kunnen door slecht weer nog niet worden geëvacueerd. 2 klimmers werden gered. En dan tot slot het weer. Vanochtend verloopt wisselend bewolkt en trekken enkele buien van west naar oost over het land. Later in de ochtend klaart het op in het noordwesten. En het blijft wel de rest van het land overwegend droog en het wordt zo'n 24 graden. En tot zover de Galaxy News Update.
2: The city clocked in.
3: In your car on the app.
4: The city clocked in.
3: Keep it loud.
5: We are Galaxy Radio.
6: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Adamtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. NMWorks. Work with a view.
7: Galaxy Radio.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 7 a.m. Dit is het Galaxy News. Op het Spaanse eiland Mallorca zijn tienduizenden mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen de enorme toeristenstroom. De bewoners zijn het zat dat hun leefomgeving leidt onder het massatoerisme. Zij eisen dat de lokale overheid maatregelen neemt om het aantal bezoekers te beperken en de leefbaarheid te verbeteren. De Syrische leider al-Sharaa heeft aangegeven dat zijn land openstaat voor een veiligheidsovereenkomst met Israël. Hij wil daarmee verdere Israëlische aanvallen op Syrisch grondgebied voorkomen. Tegelijkertijd benadrukte hij dat Syrië momenteel niet de capaciteit heeft om een gewapend conflict aan te gaan. In de buurt van de Spaanse steden Madrid en Avila woeden nog steeds bosbranden, maar de situatie is inmiddels grotendeels beheersbaar. Brandweerploegen houden de vuurhaarden nauwlettend in de gaten om verdere verspreiding te voorkomen. De autoriteiten volgen de ontwikkeling op de voet. En 5 Bosnische bergbeklimmers zijn omgekomen op de Russische Mount Elbrus, de hoogste berg van Europa, nadat ze werden verrast door een zware storm. De reddingswerkers hebben 2 lichamen geborgen op ruim 5000 meter hoogte. De lichamen van 3 andere slachtoffers kunnen door slecht weer nog niet worden geëvacueerd. 2 klimmers werden gered. En dan tot slot het weer. Vanochtend verloopt wisselend bewolkt en trekken enkele buien van west naar oost over het land. Later in de ochtend klaart het op in het noordwesten. En het blijft wel de rest van het land overwegend droog en het wordt zo'n 24 graden. En tot zover de Galaxy News Update.
2: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
3: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
4: Stop met scrollen. Almere viert 50 jaar met de grootste rollerdisco van de stad.
5: Gratis entree.
4: Skateverhuur.
5: Demonstraties van professionele skaters.
4: Lekkere foodstands.
5: En de beste beats van diverse DJ's.
4: Meld je nu gratis aan via www.rollerdiscoalmere.nl. Dit wil je niet missen.
3: Galaxy Radio.

0: krijgers. Je kan me niet peilen.
1: Rennen, rennen.
0: Waar ik woon is niet veilig.
1: Rennen, rennen.
0: Die kanoe is heilig.
1: Rennen, rennen.
0: Ik heb allerlei hoofdpijn.
1: Rennen, rennen.
0: Ben met allerlei krijgers.
1: Mijn wijk.
0: Je kan me niet peilen.
1: Rennen, rennen.
0: Waar ik woon is niet veilig.
1: Mijn wijk.
0: Die kanoe is heilig.
1: Rennen, rennen.
2: In the morning time. Man, some big ones are coming your way. I'm talking about some 2C with the Truth to Be Told. We also got some ADF featuring Ronnie Flex with the All Ladies. Yes, that's coming up a little bit for you. Hold on, man. I'm trying to sneeze. It's coming, it's loaded. Achoo!
3: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
4: Yeah.
3: Galaxy Radio
5: on FM, DAB, and in the free radio app.
6: This is Trent Center, whatever she do, they might. I like to take it down and then I get up.

0: Check out the music.
1: Next. More hip-hop, R&B, Afro and dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
1: 085 744 4774. This is Galaxy. It's 8 a.m.
2: Dit is het Galaxy News. Een aardbeving trof gisteravond om 7 uur het Groningse Sappemeer met een magnitude van 1,6 op 3 kilometer diepte. Dat meldt het KNMI. Tientallen mensen melden bij RTV Noord een klap, knal of dreun en voelden ook trillingen. Volgens het KNMI gaat het om een beving veroorzaakt door menselijk handelen zoals gaswinning. De olieprijzen kelderden maandag nadat de Verenigde Staten een luchtaanval op Iran dit weekend opschortten. Brentolie daalde 6% naar ongeveer $91 per vat tegenover ruim $100 vorige week. De West Texas zakte onder de $84. Teheran, dat 13 dagen vergeldingsacties voerde, kondigde eveneens pauzes aan. Op het Spaanse eiland Mallorca zijn tienduizenden mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen de enorme toeristenstroom. De bewoners zijn het zat dat hun leefomgeving leidt onder het massatoerisme. Ze eisen dat de lokale overheid maatregelen neemt om het aantal bezoekers te beperken en de leefbaarheid te verbeteren. De Syrische leider al-Sharaa heeft aangegeven dat zijn land openstaat voor een veiligheidsovereenkomst met Israël. Hij wil daarmee verdere Israëlische aanvallen op Syrisch grondgebied voorkomen. Tegelijkertijd benadrukt hij dat Syrië momenteel niet de capaciteit heeft om een gewapend conflict aan te gaan. En dan tot slot het weer. Vanochtend verloopt wisselend bewolkt en trekken enkele buien van west naar oost over het land. Later in de ochtend klaart het op in het noordwesten. En het blijft wel de rest van het land overwegend droog en het wordt zo'n 24 graden. En tot zover de Galaxy News Update.
3: The city clocked in. Yeah.
4: In your car on the app.
5: The city clocked in.
4: Keep it loud.
6: We are Galaxy Radio.
7: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout. Avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
6: Galaxy Radio.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 9 a.m.
1: Dit is het Galaxy News. Volgens databedrijf RDC, dat voertuigregistraties bijhoudt, heeft inmiddels 42% van alle Nederlandse auto's een automatische versnellingsbak, tegenover 21% in 2017. Deze verdubbeling komt vooral door de opmars van elektrische en hybride auto's die standaard automatisch schakelen. RDC stelt dat het handgeschakelde tijdperk zichtbaar op zijn einde loopt. Machado neemt niet deel aan de gesprekken tussen oppositie en de regering van president Rodríguez. Dat maakte de Nobelprijswinnares zondag bekend. De door de VS gesteunde gesprekken staan gepland voor augustus en moeten de Venezolaanse democratie versterken. Dinora Figueira vertegenwoordigt de oppositie. Machado stelt geen deel te hebben aan de opzet, ontwikkeling en uitvoering van het proces. Een aardbeving trof gisteravond om 7 uur het Groningse Sappemeer met een magnitude van 1,6 op 3 kilometer diepte. Dat meldt het KNMI. Tientallen mensen melden bij RTV Noord een klap, knal of dreun en voelden ook trillingen. Volgens het KNMI gaat het om een beving veroorzaakt door menselijk handelen zoals gaswinning. De olieprijzen kelderden maandag nadat de Verenigde Staten een luchtaanval op Iran dit weekend opschortten. Brentolie daalde 6% naar ongeveer $91 per vat tegenover ruim $100 vorige week. De West Texas zakte onder de $84. Teheran, dat 13 dagen vergeldingsacties voerde, kondigde eveneens pauzes aan. En dan tot slot het weer. Vanochtend verloopt wisselend bewolkt en trekken enkele buien van west naar oost over het land. Later in de ochtend klaart het op in het noordwesten. En het blijft wel de rest van het land overwegend droog en het wordt zo'n 24 graden. En tot zover de Galaxy News Update.
2: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
3: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
4: Stop met scrollen. Almere viert 50 jaar met de grootste rollerdisco van de stad.
5: Gratis entree.
4: Skateverhuur.
5: Demonstraties van professionele skaters.
4: Lekkere foodstands.
5: En de beste beats van diverse DJ's.
4: Meld je nu gratis aan via www.rollerdiscoalmere.nl. Dit wil je niet missen.
3: Galaxy Radio.

0: guys. All right, it's a wrap.
1: It's a wrap.
2: The Marathon crew left the building.
0: Goodbye. See you later.
2: Back tomorrow from 6 a.m. So tune in at Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ah!

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 10 a.m. Dit is het Galaxy News. Het aantal inschrijvingen voor universitaire lerarenopleidingen steeg vorig jaar met zo'n 13,5%, dat meldt de koepelorganisatie UNL. Voor het basisonderwijs kwamen er 568 nieuwe inschrijvingen bij en voor het voortgezet onderwijs ruim 2000. De grootste stijging zit in de eenjarige masters met 21,5% meer inschrijvingen. Volgens UNL is dit het tweede jaar op rij met een stevige toename. Iran en de Verenigde Staten hebben elkaar al 2 dagen niet meer aangevallen na bijna 2 weken bombardementen. Achter de schermen worden berichten uitgewisseld tussen Washington en Teheran. Iran zal niet terugslaan zolang de VS geen aanvallen uitvoert. VN-ambassadeur Mike Waltz sprak zondag over ruimte voor onderhandelingen. Volgens databedrijf RDC, dat voertuigregistraties bijhoudt, heeft inmiddels 42% van alle Nederlandse auto's een automatische versnellingsbak, tegenover 21% in 2017. Deze verdubbeling komt vooral door de opmars van elektrische en hybride auto's die standaard automatisch schakelen. RDC stelt dat het handgeschakelde tijdperk zichtbaar op zijn einde loopt. Machado neemt niet deel aan de gesprekken tussen oppositie en de regering van president Rodriguez. Dat maakte de Nobelprijswinnares zondag bekend. De door de VS gesteunde gesprekken staan gepland voor augustus en moeten de Venezolaanse democratie versterken. Dinora Figuera vertegenwoordigt de oppositie. Machado stelt geen deel te hebben aan de opzet, ontwikkeling en uitvoering van het proces. En dan tot slot het weer. Vanochtend verloopt wisselend bewolkt. Er trekken enkele buien van west naar oost over het land. Later in de ochtend klaart het op in het noordwesten. En het blijft wel de rest van het land overwegend droog. En het wordt zo'n 24 graden. En tot zover de Galaxy News Update.
2: The city clocked in.
3: In your car on the app.
4: The city clocked in.
3: Keep it loud.
5: We are Galaxy Radio.
6: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout. Avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
5: Galaxy Radio. We're outside for the summer.
3: Ride it, ride it.

0: This is the station where the biggest stars come to play. Listen on FM, DAB digital radio, online or in our free radio app. And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, afro and dancehall bangers. En hier is Wes.
1: Ik heb geen idee of je vandaag vrij bent of misschien moet werken, net als ik vandaag. Maar mocht je dus moeten werken, blijf dan zeker hangen, want ik ga jou vandaag jouw werkdag doorhelpen. Ben je vandaag vrij? Ook dan, lekker blijven hangen, want zometeen alleen maar de beste muziek voor je bij Galaxy Radio. Eerst nog Ghana en dan Talfa komt eraan. Buddy.
0: We are Galaxy Radio on FM, DAB en in the free radio app.
1: En ik heb nog een throwback voor je klaarstaan zometeen.
0: Don Toliver.
2: My name is Don Toliver.
0: Body. Now on Galaxy Radio.

0: Ja, wat ik eerder zei, ja, ik heb eigenlijk geen idee of het nu eigenlijk vakantie is of niet. En misschien herken je dat wel. Kijk, vroeger, wanneer je naar school moest, dan wist je, nu moet ik naar school toe en dan ben ik vrij of dan heb ik vakantie. En die vakanties waren voor iedereen hetzelfde. Rond de zomer was je 6 weken lang vrij, wat trouwens echt lang is en heerlijk is. Maar op een bepaald punt ga je het werkveld in en dan kun je op een gegeven moment je vakanties zelf bepalen. Tot een zekere hoogte. Hè. Je kan ook zeggen, ik wil graag 6 weken vrij. Dan zegt jouw baas, nou, weet je wat je doet? 2 weken is de max, of 3 weken, maar 6 weken is te lang. En ik moet zeggen, ik mis wel eens die tijd van school, dat je gewoon 6 weken lang vrij was en daarna weer naar school moest. En als iemand als ik, een groot voorvechter van vrijheid, die echt zegt, ik wil vrij zijn wanneer ik dat zelf wil, wanneer ik dat zelf kan bepalen. Ik mis toch wel eens een beetje die vastigheid van, joh, dan is dat en dan is dat. Ik weet niet hoe het met jou zit.
1: Play.
0: Ja. Dat stukje vastigheid gaf toch wel een klein beetje vrijheid. Het doet me denken aan de tijd in 2001, waar ik net begon met... Waar ik eigenlijk al bijna naar de middelbare school zou gaan, maar nog wel op de basisschool zat. En waar je dus dit nummer vaak voorbij hoorde komen, die we nu gaan draaien voor je, uit 2001 dus. Survivor komt eraan. Destiny's Child.
2: Ladies, grab your bikini. Turn up the heat.
3: I love the summertime.
2: All summer long.
4: This is where it's at.
2: We're partying all summer long.
5: Your summer is with Galaxy Radio.

0: Ik hoorde vanmorgen een nummer in mijn muzieklijst onderweg van Breda naar Utrecht, naar de studio. En dat nummer is een enorm groot commercieel succes geweest, maar eigenlijk nog steeds. Een nummer uit 2008, wat gaat over het omlaag zakken, over een bepaalde merk broeken en wat een bepaalde rapper heel veel geld heeft opgeleverd. En je hoort zometeen welke dat is na deze kilometer hier bij Galaxy Radio.
1: Galaxy plays all your favorites.
2: This is Galaxy.
3: Yeah.

0: finest niggas coming down with the coconut ice and shit.
1: Old school, en over old school gesproken, deze track die komt uit 2008. Ik ga hem voor je draaien. En track die gaat over een bepaalde merk broeken die een bepaalde rapper, en niet de rapper die je hoort, maar een andere rapper, heel veel geld heeft opgeleverd. En je hoort zometeen hoe dat verhaal precies in elkaar zit. Ik ga hem eerst nog voor je draaien hier bij Galaxy Radio. T-Pain, Flowrider, Low.
2: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.

0: Low, T-Pain, Flowrider. Een track die uitkwam in 2008, wat in die tijd een enorme banger was. Maar trouwens, nog steeds, hè? Gemaakt door een producer die het doorstuurde naar T-Pain. En T-Pain die hoorde hem en dacht, ik ga hier meteen een hoek op schrijven. En dat was, Shardy got an apple bottom jeans, boots with the fur. En die lijn, die gaf een andere rapper, en dat is niet T-Pain, ook niet Flowrider, een enorme boost aan extra money. Hoe kwam dat? Nou, rapper Nelly had een merk genaamd Apple Bottom Jeans. En toen dit nummer uitkwam en een enorme hit werd, gaf het natuurlijk Nelly een enorme boost aan verkopen, wat hem dus misschien wel, ja, ik weet het wel zeker, miljoenen extra de bank gaf. En dat zette Nelly in ieder geval een stuk hoger. En daarover gesproken, zometeen gaan we Trobi draaien. Hoog hier bij Galaxy Radio. En ik heb zometeen een vraag aan jou. Wat is jouw favoriete working track? Jouw track die je graag wilt horen op jouw werkdag? Ik hoor het zometeen van je.
1: We, yeah.

0: check it, check out
1: the music.
2: Next. More hip hop, R&B, Afro and dancehall is coming up in a few minutes.
3: Here on Galaxy Radio.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
5: Ahoy!
4: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 11 a.m. Dit is het Galaxy News. Bij een schietincident in Seattle zijn meerdere mensen om het leven gekomen en raakten anderen gewond. De Amerikaanse stad werd opgeschrikt door dit geweldsincident. Autoriteiten zijn een onderzoek gestart naar de toedracht. Details over het exacte aantal slachtoffers en de omstandigheden worden nog onderzocht. Een deel van de geëvacueerde inwoners rond Madrid mag weer terugkeren, dat melden Spaanse autoriteiten. Het gaat om bijna 5000 kampeerders en bewoners van een verzorgingstehuis. De brand in Avila is de grootste ooit in Spanje, met 77.000 hectare verbrande bomen. Maandag verslechterden de omstandigheden door temperaturen tot 35 graden. Het aantal inschrijvingen voor universitaire lerarenopleidingen steeg vorig jaar met zo'n 13,5%, dat meldt de koepelorganisatie UNL. Voor het basisonderwijs kwamen er 568 nieuwe inschrijvingen bij en voor het voortgezet onderwijs ruim 2000. De grootste stijging zit in de eenjarige masters met 21,5% meer inschrijvingen. Volgens UNL is dit het tweede jaar op rij met een stevige toename. Iran en de Verenigde Staten hebben elkaar al 2 dagen niet meer aangevallen na bijna 2 weken bombardementen. Achter de schermen worden berichten uitgewisseld tussen Washington en Teheran. Iran zal niet terugslaan zolang de VS geen aanvallen uitvoert. VN-ambassadeur Mike Waltz sprak zondag over ruimte voor onderhandelingen. En dan tot slot het weer. Vanochtend verloopt wisselend bewolkt en trekken enkele buien van west naar oost over het land. Later in de ochtend klaart het op in het noordwesten. En het blijft wel de rest van het land overwegend droog en het wordt zo'n 24 graden. En tot zover de Galaxy News Update.
2: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
3: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
4: Stop met scrollen. Almere viert 50 jaar met de grootste rollerdisco van de stad. Zondag 2 augustus op de Esplanade.
5: Meld je nu gratis aan via www.rollerdiscoalmere.nl. Dit wil je niet missen.
3: Galaxy Radio.

0: This is the station where the biggest stars come to play. Listen on FM, DAB digital radio, online or in our free radio app. And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, Afro and dancehall bangers. And here is Wes.
1: Ik stelde jou eerder de vraag, wat is jouw favoriete working track, de track waar jij goed op gaat op jouw werkdag? Je mag hem doorsturen naar 085-029-4x2. En dat doen jullie massaal, leuk om te zien. Zometeen misschien wel een throwback voor je. Na deze Baby Is It A Crime bij Galaxy Radio.
0: We are Galaxy Radio on FM, DAB en in the free radio app. Yeah.

Ja, hier word ik blij van. Wederom een throwback als aanvraag voor wat is jouw favoriete working track? Let me see you. What's the one track that gets you through your workday? Work it out. Yeah, you know I got that one. Ik zal het je even uitleggen. Namelijk, jouw working track is de track die jij graag wilt horen op jouw werkdag. En als ik naar mezelf kijk, ik heb zelf wel eens gewoon even die pauze nodig. En dan wil je eventjes jouw track horen. Jouw plaat. Gelukkig ben ik bij de radio en kan ik altijd mijn eigen favoriete platen draaien. Maar het gaat vandaag om jou. Wat is jouw favoriete working track? Waar ga je goed op? En ik krijg deze meerdere keren binnen. Wederom een throwback wat vaak terugkomt bij de working tracks. Uit 2001. Hij komt eraan voor jou. Who's That Girl? Eve bij Galaxy Radio. EVE. Galaxy. Hold on. Wait. This is Chris Brown and you're listening.

0: Eerder hoorde je jouw favoriete working track, daarna hou je ding vast bezig. Ik heb nog eentje klaarstaan voor je. Hard Up Town, Camila Cabello en Drake hier bij Galaxy Radio.
1: Galaxy Radio, Sunshine Bars and Beats.

0: van R&B shit gaan we door naar een track. Een soundtrack van een bekende film uit de jaren zero's. Een film over een agent gekleed in jaren 70 kleding die op die manier, op een humoristische manier, de criminaliteit tegenging. Lang verhaal, je hoort zometeen welke film dat is. Komt ie aan. Hard Knock Live hier bij Galaxy Radio.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned. Galaxy Radio, where the biggest stars come to play.

0: misschien niet de anthem van die film, maar hij werd wel gepersifleerd. Dit nummer Hard Knock Life hoorde je bij Galaxy Radio van de film Austin Powers uit The Zeros dus. Zometeen Bryson Tiller voor je Whatever She Wants na What You Need. Tijdens bij Galaxy Radio.
1: Summer is all about making memories.
2: And every great memory deserves a great soundtrack.
1: We are Galaxy Radio. I know.

0: Whatever She Wants, hoorde je. Ja, we gaan door richting de lunchbreak mix hier bij Galaxy Radio. Om jouw lunchpauze ietsje meer energie te geven. En ik heb Sydney Kwekker voor je klaarstaan, die zometeen alle platen aan elkaar gaat draaien. Om jouw lunchpauze leuker te maken. En jouw werkdag dus ook, als je aan het werk bent vandaag. Zo niet, zou ik zeggen, fijne vakantie. Zowel, ik werk ze vandaag. Tot morgen.
1: Galaxy Radio, your soundtrack of summer.
2: Hey. Summertime!
3: Hip hop.
4: Going to the beach, looking at the girls.
2: My summer hip hop station.
5: It's my summer station.
1: Summer on Galaxy Radio.
6: Oh my goodness.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 12 p.m.
2: Dit is het Galaxy News. Alliander heeft voor het eerst de zakelijke wachtlijst voor een stroomaansluiting weten te verkleinen. Dankzij slimme energieoplossingen konden in het eerste halfjaar 1800 bedrijven worden aangesloten. Dit blijkt uit een halfjaarverslag van het netwerkbedrijf, waarin ook wordt gewezen op het belang van aangepast verbruik. De Amerikaanse politie zoekt naar een tweede verdachte na een schietpartij in Seattle. Twee personen zouden op elkaar hebben geschoten tijdens een festival bij Space Needle. Hierbij vielen 3 doden en 4 gewonden. Een jonge verdachte is eerder al vandaag aangehouden door agenten. In China is de heftige orkaan Noel in kracht afgenomen, maar extreme regenval zorgt voor ernstige overstromingen en aardverschuivingen. In de provincie Gansu eist een stortvloed vannacht 10 levens en vielen ook gewonden. 100.000 evacuees kunnen geleidelijk terugkeren, terwijl de zware buien in andere regio's aanhouden. Een deel van de geëvacueerde inwoners rond Madrid mag weer terugkeren, dat melden Spaanse autoriteiten. Het gaat om bijna 5000 kampeerders en bewoners van een verzorgingstehuis. De brand in Avila is de grootste ooit in Spanje, met 77.000 hectare verbrande bomen. Maandag verslechterden de omstandigheden door temperaturen tot 35 graden. En dan het weer. Vanmiddag vallen in het midden, zuiden en oosten van het land nog enkele buien, waarna de kans op neerslag geleidelijk overal afneemt en vanuit het westen volop zonnig wordt. De temperatuur varieert van 20 tot 24 graden. En tot zover de Galaxy News Update.
3: The city clocked in.
4: In your car on the app.
5: The city clocked in.
4: Keep it loud.
6: We are Galaxy Radio.
7: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren, waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. Adam Works. Work with a view.
8: Galaxy Radio.

0: much. More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
2: I'm on. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 1 p.m.
1: Dit is het Galaxy Nieuws. De Amerikaanse politie is op zoek naar een tweede verdachte na een schietpartij in Seattle. Twee personen zouden op elkaar geschoten hebben tijdens een festival bij de Space Needle. Hierbij vielen 3 doden en 4 gewonden. Een jonge verdachte is eerder vandaag al aangehouden. Alliander heeft voor het eerst de zakelijke wachtlijst voor een stroomaansluiting weten te verkleinen. Dankzij slimme energieoplossingen konden in het eerste halfjaar 1800 bedrijven worden aangesloten. Het blijkt uit het halfjaarverslag van het netwerkbedrijf, waarin ook wordt gewezen op het belang van aangepast verbruik. In China is de heftige orkaan Nul in kracht afgenomen, maar extreme regenval zorgt voor ernstige overstromingen en aardverschuivingen. In de provincie Gansu eiste een stortvloed vannacht 10 levens en vielen er ook veel gewonden. Honderden evacuees kunnen geleidelijk aan terugkeren, terwijl de zware buien in andere regio's aanhouden. De Franse overheid roept toeristen op niet naar Bordeaux in het zuidwestelijke departement Gironde te gaan. De brand is de afgelopen nacht weliswaar stabiel gebleven, maar meteorologen waarschuwen dat Frankrijk vanaf morgen opnieuw te maken krijgt met hoge temperaturen, soms wel 40 graden. Intussen mag een deel van de geëvacueerde inwoners rond Madrid terugkeren naar huis. Het gaat om bijna 5000 kampeerders en bewoners van een verzorgingstehuis en een school. De brand in Avila is de grootste ooit in Spanje, met 77.000 verbrande hectare. Dan nog het weer. Vanmiddag af en toe zon en het blijft droog. Later vanmiddag komt de zon steeds vaker tevoorschijn. Het wordt 19 graden in het noorden, 21 in het midden tot 22 in het zuidoosten. Tot zover de Galaxy News Update.
2: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
3: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
4: Stop met scrollen. Almere viert 50 jaar met de grootste rollerdisco van de stad.
5: Gratis entree.
4: Skateverhuur.
5: Demonstraties van professionele skaters.
4: Lekkere foodstands.
5: En de beste beats van diverse DJ's.
4: Meld je nu gratis aan via www.rollerdiscoalmere.nl. Dit wil je niet missen.
3: Galaxy Radio.

0: En ik geef het elke maandag aan. We gaan elkaar uit die maandagdip helpen. Misschien ben je aan het werk, misschien moest je je dingen doen. Misschien ben je bezig met een verbouwing. Hoe dan ook, hè? Hier bij Galaxy Radio maken we het gewoon lekker voor je. En als je mijn stem hoort, je moet je lekker voelen. Dit is dus mijn doel en hopelijk lukt het wel. Ik denk wel met de volgende tracks die eraan komen. Young T en Baxi komen zometeen langs met Don't Rush. Ik heb een heerlijke throwback, Juvenile. Back that thing up. Dus zet je, zet die knop hard. I'm gonna back that thing up here in the studio. Maar we beginnen met Gims featuring Distinct Spider.
1: The sun is shining, the drinks are flowing, and the vibes are coming straight from Galaxy.
2: We got that summertime feel!
3: Galaxy Radio, your summer, your station.
4: Maximum.

0: Als je iets leuk van het weekend gedaan hebt en je wilt het delen. Een blunder mag ook, hè? Ik bedoel, ik ga je naam niet noemen. Maar ik vind het altijd wel leuk om dat soort dingen te delen. You never know. Sommige dingen zijn gewoon grappig. En we moeten gewoon een beetje lachen in het leven. Dus stel dat je iets wilt delen, ga naar mijn Instagram. Lucinda Sedok en stuur me een berichtje. Oh my life, hoor je zo meteen hier bij Galaxy. Tupac, So Many Tears. Blijf goed. Maar ja, laten we wel wezen. Alles van Tupac is goed. Maar we beginnen met Party Next Door. Somebody Loves Me.
1: I love the summer because we get to kick it at the beach.
2: Summertime. Summer on Galaxy Radio.
3: All the girls

0: got crazy, you know?
1: Zometeen nog meer muziek hier op Galaxy Radio. We beginnen met Chingy en daarna heb je Joe Silvio met Ewa.
2: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned. These are the bangers.

0: Natuurlijk luister je nog steeds naar Galaxy Radio. Mijn naam is Lucinda Sedok. En als je net bent ingeschakeld, je bent laat, man. Je bent laat. Weet je hoeveel lekkere tracks je gemist hebt? But no worries. No worries. There's still time. Colombiana hou je zo meteen voorbij komen. Ella Mai. Ja, man. Hey, ook niet verkeerd, toch? En beginnen met een dame die enorm is afgevallen is. Ik moet zeggen, het staat er. Daarvoor vond ik er ook een mooie vrouw. Ik heb het over Moily. Body go.
1: Ladies and gentlemen.
2: Yes, say my name, man.
3: We are Galaxy Radio.
4: Turn this up.
3: Listen anywhere on our free radio app.

Damn, time flies when you're having fun. En I did, hopelijk jij ook. Maar niet getreurd, ik ben er gewoon morgen weer hier op Galaxy Radio. Same time, van 1 tot 2 speciaal voor jou. Blijf gewoon luisteren naar Galaxy, want mijn collega's zijn nog sowieso verwennen. En ik spreek je gewoon morgen. Let's do that. Tot morgen. Ik wens je een hele fijne dag. Bye bye. Galaxy. I should rewind.

0: Check out the music.
1: Next. More hip-hop, R&B, Afro en dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 2 p.m.
1: Dit is het Galaxy Nieuws. Prins Bernhard van Oranje doet afstand van al zijn zakelijke belangen, vastgoed en ook het circuit Zandvoort. De race beleeft dit jaar zijn laatste editie. Ook zijn belangen in het Mediapark in Hilversum en IT-bedrijf Levi 9 gaan over naar twee zakenpartner. Hij wil zich richten op nieuwe ondernemingen op het gebied van kunstmatige intelligentie. Bernhard blijft wel actief in de autosport. Twee minderjarige jongens hebben zich bij de politie gemeld naar aanleiding van de mishandeling van een beveiliger. Vorige week woensdag tijdens de Nijmeegse Vierdaagse feesten. Op het stationsplein werd de beveiliger geslagen en getrapt en liep daarbij zware verwondingen op. Volgens de politie waren er zeker 4 mensen bij de mishandeling betrokken. 2 van hen worden nog gezocht. Alliander heeft voor het eerst de zakelijke wachtlijst voor een stroomaansluiting weten te verkleinen. Dankzij slimme energieoplossingen konden in het eerste halfjaar 1800 bedrijven worden aangesloten, blijkt uit het halfjaarverslag van het netwerkbedrijf, waarin ook wordt gewezen op het belang van aangepast verbruik. En de Spaanse en Franse hulpdiensten doen alles om de natuurbranden te bestrijden, maar de verwachte hoge temperaturen van de komende dagen zorgen voor extra problemen. Het risico op bosbranden in het hele land is zeer hoog, omdat er een nieuwe hittegolf aankomt. Intussen mag een deel van de geëvacueerde inwoners rond Madrid terugkeren. Het gaat om bijna 5000 kampeerders en bewoners van een verzorgingstehuis en een school. Dan nog het weer. Vanmiddag af en toe zon en het blijft droog. Later vanmiddag komt de zon steeds vaker tevoorschijn. Het wordt 19 graden in het noorden, 21 in het midden tot 22 in het zuidoosten. Tot zover de Galaxy News Update.
2: The city clock in. Yeah.
3: In your car on the app.
4: The city clock in.
3: Keep it loud.
5: We are Galaxy Radio.
6: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout, avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
5: Galaxy Radio.

0: questions that I ask every time I wake up.
1: Are you? More hip hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
2: On to the next.
3: Stay tuned for the biggest stars.
4: I'm on.
5: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 3 p.m. Dit is het Galaxy Nieuws. Prins Bernhard van Oranje doet afstand van al zijn zakelijke belangen, vastgoed en ook het circuit Zandvoort. De reis beleeft dit jaar zijn laatste editie. Ook zijn belangen in het Mediapark in Hilversum en IT-bedrijf Levi 9 gaan over naar zijn twee zakenpartners. Hij wil zich richten op nieuwe ondernemingen op het gebied van kunstmatige intelligentie. Bernhard blijft wel actief in de autosport. Experts slaan alarm over meterkasten. Groepenkasten, vooral oude modellen, zijn vaak niet berekend op de snelle groei van onder andere zonnepanelen, laadpalen en warmtepompen, meldt RTL Nieuws. Deskundigen zien het aantal brandincidenten toenemen. Ook wordt gewaarschuwd de meterkast niet te gebruiken als opberghok. Vorig jaar waren er 176 ongelukken in meterkasten. Twee minderjarige jongens hebben zich bij de politie gemeld naar aanleiding van de mishandeling van een beveiliger vorige week woensdag tijdens de Nijmeegse Vierdaagse Feesten. Op het stationsplein werd de beveiliger geslagen en getrapt en bliep daarbij zware verwondingen op. Volgens de politie waren er zeker 4 mensen bij de mishandeling betrokken. Twee van hen worden nog gezocht. En de Spaanse en Franse hulpdiensten doen alles om de natuurbranden te bestrijden, maar de verwachte hoogtemperaturen van de komende dagen zorgen voor extra problemen. Het risico op bosbranden is in beide landen zeer hoog, omdat er een nieuwe hittegolf aankomt. Intussen mag een deel van de geëvacueerde inwoners rond Madrid terugkeren. Het gaat om bijna 5000 kampeerders en bewoners van een verzorgingstehuis en een school. Dan nog het weer. Vanmiddag af en toe zon en het blijft droog. Later vanmiddag komt de zon steeds vaker tevoorschijn. Het wordt 19 graden in het noorden, 21 in het midden tot 22 in het zuidoosten. Tot zover de Galaxy News Update.
2: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
3: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
4: Stop met scrollen. Almere viert 50 jaar met de grootste rollerdisco van de stad. Zondag 2 augustus op de Esplanade.
5: Meld je nu gratis aan via www.rollerdiscoalmere.nl. Dit wil je niet missen.
3: Galaxy Radio.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 4 PM.
1: Dit is het Galaxy Nieuws. Sinds het begin van de cameracontroles op de Merwedebrug afgelopen weekend is het aantal vrachtwagens dat nog over de brug rijdt fors gedaald, meldt Rijkswaterstaat, die nog niet weet hoe groot de afname precies is, maar wel verwacht dat het aantal verder zal dalen. Het heeft nog wel even tijd nodig voordat iedereen op de hoogte is van de maatregelen. Over het aantal boetes kon Rijkswaterstaat nog niet zeggen. Prins Bernhard van Oranje doet afstand van al zijn zakelijke belangen en vastgoed en ook het circuit Zandvoort, dat dit jaar zijn laatste race beleeft. Ook zijn belangen in het Mediapark in Hilversum gaat over naar zijn twee zakenpartners. Hij wil zich richten op nieuwe ondernemingen op het gebied van kunstmatige intelligentie. Bernhard blijft wel actief in de autosport. Experts slaan alarm over meterkasten. Roepenkasten, vooral oude modellen, zijn vaak niet berekend op de snelle groei van onder andere zonnepanelen, laadpalen en warmtepompen, meldt RTL Nieuws. Deskundigen zien het aantal brandincidenten toenemen. Ook wordt gewaarschuwd de meterkast niet te gebruiken als opberghok voor allerlei zaken. Vorig jaar waren er 176 ongelukken in meterkasten. Bij verschillende acties in mei en juni heeft de politie Den Haag meer dan 800 kilo zwaar vuurwerk in beslag genomen. De politie heeft 9 mensen in de leeftijd tussen 18 en 53 uit diverse steden aangehouden. Bij de acties zijn onder meer 50 cobra's in beslag genomen. Dan nog het weer. Vanmiddag af en toe zon en het blijft droog. Later vanmiddag komt de zon steeds vaker tevoorschijn. Het wordt 19 graden in het noorden, 21 in het midden tot 22 in het zuidoosten. Tot zover de Galaxy News Update.
2: The city clocked in. Yeah.
3: In your car on the app.
4: The city clocked in.
3: Keep it loud.
5: We are Galaxy Radio.
6: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Adamtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. NMWorks. Work with a view.
7: Galaxy Radio.

0: This is the station where the biggest stars come to play. Listen on FM, DAB digital radio, online or in our free radio app. This is where the biggest stars come to play.
1: Everybody, turn it up, turn it up.
0: Turn it all the way up. We are Galaxy Radio. And here is Boss B.
2: En die zegt een goedemiddag, het is 4 uur geweest. En ja, ik mag je altijd in het... Zal ik het zeggen, het beste moment van de dag mag ik je begeleiden met de muziek. En dat beste moment is natuurlijk het moment dat je afscheid neemt van je baas en weer lekker naar huis gaat. Straks sleep je door de file heen, Minimix en natuurlijk veel bangers. Bruno Mars, Kendrick Lamar, maar eerst Kevin en Roxy Dekker.
3: Oké, let's go.

0: Galaxy met The Party Next Door en Drake. Je hoorde Over Here. Daarvoor Kendrick Lamar en TV Off en Kevin en Roxy Dekker met Je Hebt Mij uit de Airplay Top 20. Het is 27 juli. Ja, het is alweer 27 juli. Wat gaat de tijd snel, hè? De maand vliegt voorbij en voor het weten is de zomer gewoon voorbij. Hoewel, we krijgen nog een flinke prik van de zomer. Want de temperaturen die gaan deze week weer oplopen tot tropische waarden. In het binnenland kan mogelijk de 35 graden worden aangetikt. Dus ja, ben je niet zo'n liefhebber van hitte, dan heb je echt vet pech deze week. Maar het gaat vanzelf een keer afkoelen. Dus, ja, en ik weet niet of je het geroken hebt, maar ik had het vannacht geroken. Een brandlucht. En dat komt uit Frankrijk en Spanje. Wist je dat die lucht van al die natuurbranden daar nu eindelijk Nederland bereikt? En dat komt natuurlijk met die warme lucht mee, waardoor het dus komende woensdag 35 graden gaat worden. Al die lucht die blaast deze kant op. En ja, misschien dat je het zelf ook wel meegemaakt hebt, maar vannacht stonk het gewoon echt naar brand.
1: Bah! We are Galaxy Radio. With Boss B. Making traffic jams a lot more fun with the biggest bangers.

lying. De Black Eyed Peas en Don't Lie hier op Galaxy. Daarvoor Bruno Mars. I Just Might, het Airplay Top 20. Daar hoor je aanstaande zaterdag weer een nieuwe aflevering van. En wil je die van afgelopen zaterdag nog een keer terugkijken? Dan kan dat op onze website. Dat is galaxy.radio. Daar staan alle 20 noteringen nog een keer netjes voor je uitgeschreven. Het weekend zit erop. Het is maandag. De eerste werkdag van deze week is alweer bijna voorbij. Even wat opmerkelijke dingen uit het weekend natuurlijk. Dat is die aanslag in Berlijn. Ja, het is... wat zal ik zeggen? Nou ja, laat ik er maar niks over zeggen, want dan word ik er weer kwaad over. Maar er zijn altijd van die gekken die denken dan eventjes hun punt te maken natuurlijk in een volledige overtuiging. Ja. Je zegt live and let live. En groot nieuws natuurlijk omtrent Kwaku. Aangekondigd werd dat Kwaku dit jaar misschien wel voor het laatst is. Dat de gemeente natuurlijk volgend jaar gaat kijken naar een andere invulling van het Kwaku-festival. Maar alweer een festival dus wat sneuvelt vanwege de hoge prijzen en alle regeltjes en wetten en zo omtrent festivals. Ik zag wat reacties online, maar ik geloof niet dat het in dank wordt afgenomen, deze beslissing. Dus ik hoop dat het in een andere vorm, zij het in een afgeslankte vorm en ook iets goedkoper, volgend jaar dan toch terugkomt. Ja, en ik weet niet of je het gezien hebt, of je al naar de bioscoop bent geweest, naar The Odyssey. Die film van Chris Nolan, van het weekend heb ik hem gezien in een IMAX-theater. En ja, de verhalen die om die film heen gaan, los van het feit dat het een goede film is en dat hij best lang is, is dat het geluid zo ontzettend vreselijk hard is. En nou zit ik al jaren in de audio, hè. Ik ben al jaren radio-DJ, dus ik ben eigenlijk al stokdoof van die koptelefoon die op mijn kop staat. En al de uren die ik in de discotheek heb doorgebracht. Maar zelfs ik vond dat het loei en loeihard is. Gelukkig zijn de bioscopen daar wel op aan het acteren op al die klachten. Want de geluidssystemen die worden in de bioscopen een stukje zachter gezet. Ik geloof in het Pathé Theater een dB'tje of twee. Nou, hoe zegt dat veel mensen? Niks. Maar dat is gewoon dat het iets minder pijn doet aan je oren. Dus mocht je er ook last van hebben, klagen helpt dus. We are Galaxy. Did you know

0: met de Nederlandse muziek. Yo Silvio en Young Felix. Je had het toxic hier op de radio. En daarvoor ook van Nederlandse bodem. En een klassieker van Boef. Habiba. Hey, zometeen meer bangers, waaronder deze.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.

0: mind. I Don't Mind was dat van Usher samen met Juicy J hier op Galaxy en Galaxy Throwback. En daarvoor Olivia Dean met Man I Need. Vanmiddag loods ik je door de file heen. En dat doe ik meestal met heel veel goede muziek die we hier bij Galaxy voor je uitgezocht hebben. Je kan daar zelf natuurlijk ook altijd een hand in hebben door even te bellen met 085-029-4x2. Een plaat aan te vragen die je graag zou willen horen. Wat jouw reis naar huis extra leuk maakt natuurlijk. Of je laatste uren bij je baas. En ook elke middag snij ik een onderwerp aan. Gewoon even, weet je, om de discussie gaande te houden. En dit kwam ik vanochtend tegen namelijk in de krant. Wist je dat 6 op de 10 mensen in Nederland die ooit geëmigreerd zijn naar een ander land uiteindelijk weer terugkeert naar Nederland? Ja, zo slecht is het dus blijkbaar nog niet in dit land. Maar heb jij wel eens overwogen, of misschien heb je het wel eens gedaan, om te verhuizen naar het buitenland? Omdat je denkt, weet je, Nederland heeft mij niks meer te bieden. Ik ga lekker met mijn ballen in de zon zitten. Daar is het allemaal een stuk beter en vooral goedkoper. En zet je daar dan nog steeds? Want we zijn natuurlijk ook in het buitenland ontvangen. Bijvoorbeeld op Ibiza, in België. Maar ik denk dat België en Nederland niet zo heel veel van elkaar verschilt. Maar stel je voor, je zit in Spanje te luisteren. Want ik weet dat er mensen zijn in Spanje die luisteren naar Galaxy. Ben jij dan verhuisd? Of zit je daar tijdelijk? En ben je nog van plan om ooit terug te gaan naar Nederland? Of nooit meer? Dat kan natuurlijk ook. Laat het weten. Via 085-029-4x2. En bel je vanuit het buitenland, dan is dat plus 3185-029-4x2. Je kan gewoon bellen vanuit het buitenland. Dus ik ben benieuwd of je ooit geëmigreerd bent, of plannen hebt gehad, of dat je weer terug bent gekomen. Laat het weten. 085-029-4x2. Vanuit het buitenland plus 3185-029-4x2.
1: First, new music.
2: Yeah, that new hip-hop's right here.
1: Galaxy's playing new music first.
0: De nieuwe single van Doughboy samen met AJ Tracy. En het is een banger.
3: I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to

0: volgende vlagje WK 2026. We're all gonna make it. Nou dus niet, want we lagen er best snel uit als oranje zijnde. Je hoorde Jonne Vreese samen met Sharek, daarvoor Future en Shit. Baby Keem was er met Good Flirt. En als eerste in het rijtje van vier die banger van Doughboy. Samen met AJ Tracy. Ik denk dat die plaat nog heel ver gaat komen. Het heet dus Stupid. Hey, zometeen na vijven meer bangers. Blijf luisteren en de lijnen blijven openstaan. 085-029-4x2. Hier is Cisse.
1: Number one. Galaxy Radio.
2: Your number one playlist provider.
1: You the number one.
2: For hip-hop, R&B and Afro music.
3: Listen everywhere you go on our free radio app.
2: Available in the Apple or Google Play Store.

0: Check out the music
1: next. More hip-hop, R&B, Afro and dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 5 p.m. Dit is het Galaxy Nieuws. De rechtbank Rotterdam heeft twee broers van 21 en 24 jaar celstraffen opgelegd voor mensenhandel met vluchtelingen uit Oekraïne van 13 en 17 jaar. De twee broers zetten de minderjarige vanuit het huis van hun vader in Maassluis in als sekswerker. Eerst voor schoonmaakwerkzaamheden, later werden ze gedwongen tot webcamseks en om klanten te masseren. Dat werd stiekem gefilmd. Sinds het begin van de cameracontroles op de Merwedebrug afgelopen weekend is het aantal vrachtwagens dat nog over de brug rijdt fors gedaald, meldt Rijkswaterstaat, die nog niet weet hoe groot de afname precies is, maar wel verwacht dat het aantal verder zal dalen. Het heeft nog wel even tijd nodig voordat iedereen op de hoogte is van de maatregelen. Over het aantal boetes kon Rijkswaterstaat nog niet zeggen. Bij verschillende acties in mei en juni heeft de politie Den Haag meer dan 800 kilo zwaar vuurwerk in beslag genomen. Daarbij zijn 9 mensen in de leeftijd tussen 18 en 53 jaar uit diverse steden aangehouden. Bij de acties zijn onder meer 50 cobra's in beslag genomen. Bijna al het vuurwerk werd aangetroffen in woningen en kelderboxen in woonwijken en in slaapkamers, waaronder die van kinderen. En experts slaan alarm over meterkasten. Groepenkasten, vooral oude modellen, zijn vaak niet berekend op de snelle groei van onder andere zonnepanelen, laadpalen en warmtepompen. Deskundigen zien het aantal brandincidenten toenemen. Ook wordt gewaarschuwd de meterkast niet te gebruiken als opberghok voor diverse zaken. Vorig jaar waren er 176 ongelukken in meterkasten. Dan nog het weer. Vanmiddag af en toe zon en het blijft droog. Later vanmiddag komt de zon steeds vaker tevoorschijn. Het wordt 19 graden in het noorden, 21 in het midden tot 22 in het zuidoosten. Tot zover de Galaxy News Update.
2: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
3: Stop met scrollen. Almere viert 50 jaar met de grootste rollerdisco van de stad.
2: Gratis entree.
3: Skateverhuur.
2: Demonstraties van professionele skaters.
3: Lekkere foodstands.
2: En de beste beats van diverse DJ's.
3: Meld je nu gratis aan via www.rollerdiscoalmere.nl. Dit wil je niet missen.
2: Galaxy Radio.

0: This is the station where the biggest stars come to play. Listen on FM, DAB digital radio, online or in our free radio app.
1: This is where the biggest stars come to play. We are Galaxy Radio. And here is Boss B.
2: Het is 5 uur geweest. Je luistert naar Galaxy, je nummer 1 playlist provider voor hip-hop, R&B, rap, afro en dancehall music. Aya Nakamura zometeen met Baby. Ja, M en Ida Lee voor je klaar liggen met nu meteen. Maar echt nu meteen eerst Ira Star. Where do we go?

0: Shakira, je hoorde Baby hier op Galaxy. En daarvoor KM en Ida Lee met Nu Meteen. Vanavond een nieuwe aflevering natuurlijk van Past the Aux. Iedere maandagavond tussen 7 en 9 uur. Ben je liefhebber van Nederlandse hiphop, dan moet je zeker luisteren vanavond. Want je krijgt 2 uur nieuwe Nederlandse hiphop voorgeschoteld. En natuurlijk ook weer de Galaxy Freestyle. En wie dat vanavond is, dat ga ik je zometeen bekendmaken. Ik weet het al, maar ik hou het nog even in spanning. En wil je alle oude freestyles nog een keer zien, dan kan dat via de social media kanalen van Past the Aux natuurlijk. Of op onze socials, dat is Galaxy Radio of Galaxy.radio. Je moet maar even kijken op welke social je terecht bent gekomen. En natuurlijk best vanavond tussen 9 en 11 uur. En de dag wordt zoals gebruikelijk afgesloten door onze eigen nachtkoningin. Dat is Rosa G in Rosa's World. Hey, lijnen staan nog steeds open op 085-029-4x2. Onderwerp van vanmiddag is een bericht wat ik vandaag tegenkwam op de site van een krant. 6 op de 10 Nederlanders die ooit geëmigreerd zijn, die zijn weer teruggekeerd naar Nederland. Want ja, zo slecht schijnt het in ons land nog niet te zijn. De meningen zijn er enigszins over verdeeld, denk ik. Maar ben je ooit naar het buitenland verhuisd, dan ben je teruggekomen. Of heb je plannen om misschien naar het buitenland te verhuizen, omdat het daar zonniger is. Hoewel, met 35 graden komende week, hè, valt die reden misschien weg. Maar goed, het is wel een stuk goedkoper. Ik zag namelijk dat een liter benzine in Spanje nog steeds 1,36 euro kost. Terwijl het hier al, wat is het, 2,49 euro kost aan de pomp of zo. Hoezo hebben ze in Spanje geen last van die oorlog, vraag ik me dan af. Maar goed, welke reden het ook is, heb je er wel eens aan gedacht om te verhuizen naar een ander land? Of heb je dat misschien gedaan en ben je teruggekomen? Laat het dan weten via 085-029-4x2 en bel je vanuit het buitenland plus 3185-029-4x2. Zometeen Juvenile, maar eerst Drake, hier is Smang.
1: Whether you're chilling by the water or cruising through the city, hot like Africa, keep it locked to Galaxy.
2: Yeah, you know what it is. This is Drizzy Drake.
1: This is Galaxy Music.
2: Shebang.
1: Drake, Shebang. Now on Galaxy Radio.
3: Playing the biggest bangers 24/7.
2: Manish on a beat, Shebang.

0: Dat zijn de stem waarschijnlijk al herkend. Lil Wayne samen met Juvenile hier op Galaxy. En Back That Thing Up. En daarvoor Drake uit de Airplay Top 20. Dat heette Shebang. Voor iedereen die wat later inschakelt. Vandaag stond in de krant dat 6 op de 10 Nederlanders die ooit zijn geëmigreerd weer terugkeren naar Nederland. Ja, zo slecht schijnt het in ons land nog niet te zijn. Of juist misschien in het buitenland wel. Of misschien verwacht je gewoon in het buitenland dingen die je hier wel hebt en daar niet bijvoorbeeld en valt dat tegen. Kijk, je moet wel een andere mindset hebben, denk ik, als je naar een ander land verhuist. Zeker een land, weet je, waar het allemaal niet zo geregeld is. En dat zijn natuurlijk veel landen, want in Nederland is natuurlijk alles overgeregeld. Dus ja, 6 op de 10 Nederlanders die dan terugkeert, ik vind het best veel. Dus ik vroeg je om te reageren, heb je verhuisplannen gehad? Of heb je misschien nog steeds verhuisplannen? Of ben je ooit geëmigreerd en dan teruggekeerd? Of blijf je er nog wonen? Dan zou ik dat graag willen weten via 085-029-4x2. En aan de telefoon heb ik Mo.
1: Hey, met Mo.
0: En jij bent dus geëmigreerd en zit in Spanje, hè?
1: Klopt. Ik ben een aantal jaren geleden verhuisd naar Murcia, hier in Spanje. Mm-hmm. En werk nu als makelaar voor Nederlanders, die dus ook deze kant op willen komen.
0: En is daar veel interesse in?
1: Ja, ik merk wel dat steeds meer Nederlanders, maar ook Belgen, info vragen over wonen in Spanje en komen kijken.
0: Oké, en waarom zou je in Spanje willen wonen?
1: Ja, het weer natuurlijk, de sfeer, het is een stuk relaxter hier. En de prijzen.
0: Dus een aanrader?
1: Absoluut. Mocht je plannen hebben, laat je goed voorlichten. Denk er goed over na. Maar je gaat er geen spijt van hebben.
0: Je klinkt als een makelaar, Mo. Dankjewel voor je reactie. En ja, veel plezier daar in Spanje. En leuk dat je luistert naar Galaxy overigens. Maar dat wisten we al, want je reageert er wel eens wat vaker via 085-029-4x2. Wil je ook reageren? Lijnen staan open. Zometeen Dior en Go Mama. Maar eerst Kendrick Lamar, Not Like Us.
2: Galaxy. We bring the summer.
3: Mother on the beat, ho. Ay, mustard on the beat, ho.

0: Dior, Go Mama. Hij is niet meer weg te denken van de radio. En we gaan hem zo meteen draaien. Ik heb het over Distinct Manso, die komt eraan. Noelle heeft een nieuwe plaat uit. Die heet Back for Your Needs. Noelle was pas geleden nog hier in de studio bij Goudje en Naro. En wil je dat nog een keer terugkijken, dan kun je terecht op ons tv-kanaal. Dat is Galaxy.tv, dus GLXY.tv. Je kan het online op je telefoon bekijken of op een computer. Dus GLXY.tv. Dan kom je Noelle vanzelf tegen. En ook Jeezy ligt voor je klaar met Seen It All.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned. This is what your favorite station sounds like. We are Galaxy Radio. Galaxy Radio, where the biggest

Sisa, Kuneti, goedenavond. Ik ben blij dat jullie gekomen zijn om met poëzie te leven. En dat zeg ik omdat ik niet wil zeggen om poëzie te horen. Want poëzie is op de eerste plaats voelen. Woorden zouden eigenlijk niet nodig moeten zijn. En ik ben blij dat sommige dingen al zijn gezegd. Dus mif mise, kantaki, leki, fami mofo de, en mi mofo blaka.

0: Zie je nummer 1 playlist provider voor hip-hop, R&B, rap, afro en dancehall music. Je kan ons vinden in Rotterdam op 104.2 FM, in Den Haag op 95.6, in Groot-Amsterdam 95.7, in Alkmaar in Noord-Holland op 95.4, in Almere, in Hilversum, Gouda en het Groene Hart op 95.9 en in Utrecht op 103.4. En natuurlijk via digitale radio in heel Nederland, in België bijvoorbeeld, ook in Brussel op FM 106.5, mocht je toevallig een keer richting Brussel afzakken. En mocht je op vakantie gaan naar Ibiza en je gaat daar een auto huren, zorg dan dat de radio in ieder geval op Galaxy staat. We zijn daar via DAB Plus te ontvangen. En doe even mij een plezier en zet die radio dan even vast. Weet je, voor keuze 1, Galaxy, heb je hem gevonden? Druk even die memory knop in. Laat hem even flink ingedrukt. En we staan op memory 1. En ik probeer iedereen zo veel mogelijk op te roepen om alle huurauto's, weet je, op Galaxy te krijgen. Dus laten we kijken of dat gaat lukken. En mocht je toevallig op Ibiza zijn of zo, of daarheen gaan, maak even een foto. En stuur die even via Instagram als DM naar ons toe. Dan gaan wij hem posten. En natuurlijk daar melding van maken. Hey, zometeen K1, back of the club. Maar eerst Kleine John. Bye bye.
1: Galaxy. Summer vibes loading.

0: Paling glad en zeemzoetje voor de Trey Songs, About You, daarvoor K1 en Back of the Club. En Kleine John was er met Bij Mij. Zometeen na 6 het begin van je vrije maandagavond. We slepen je door de file heen, minimix. En de lijnen blijven openstaan op 085 029 4x2. Heb je plannen om naar het buitenland te verhuizen of ben je ooit verhuisd en weer teruggekomen? Laat het weten. 085 029 4x2. Spreek je zo.
1: Bikinis, sunglasses, ice cold drink. We got dance. Summertime vibes. And nothing but good vibes on Galaxy Radio.

You know what's going on. Yeah. Over there and over there, okay.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
5: Ahoy!
4: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 6 p.m.
1: Dit is het Galaxy Nieuws. Burgemeester Schouten van Rotterdam zal donderdag aanwezig zijn bij de herdenking van de Holocaust in Rotterdam en er spreken. Evenals de Israëlische ambassadeur Zvi Vatni. Daarmee maakt Schouten een einde aan de vraag of ze wel of niet aanwezig zal zijn bij de herdenking bij Loods 24. In de raad hadden DENK, Partij voor de Dieren en pro-Palestijnse activisten Schouten onder druk gezet om de ambassadeur te weigeren of anders zelf weg te blijven. De rechtbank Rotterdam heeft twee broers van 21 en 24 jaar celstraffen opgelegd voor mensenhandel met vluchtelingen van 13 en 17 uit Oekraïne. De broers zetten de minderjarigen vanuit het huis van hun vader in Maassluis in voor schoonmaakwerkzaamheden. Later werden ze gedwongen tot webcamseks en om klanten te masseren. Dat werd stiekem gefilmd. Sinds het begin van de cameracontroles op de Merwedebrug afgelopen weekend is het aantal vrachtwagens dat nog over de brug rijdt fors gedaald, meldt Rijkswaterstaat, die nog niet weet hoe groot de afname precies is, maar wel verwacht dat het aantal verder zal dalen. Het heeft nog wel even tijd nodig voordat iedereen op de hoogte is van de maatregelen. Over het aantal boetes kon Rijkswaterstaat nog niet zeggen. Bij verschillende acties in mei en juni heeft de Haagse politie meer dan 800 kilo zwaar vuurwerk in beslag genomen. Daarbij zijn 9 mensen in de leeftijd tussen 18 en 53 jaar uit diverse steden aangehouden. Bijna al het vuurwerk werd aangetroffen in woningen en kelderboxen in woonwijken en in slaapkamers, waaronder die van kinderen. En dan nog het weer. Vanavond is het over het algemeen droog en zonnig. Later en ook in de nacht trekt er, vooral in het noorden en midden van het land, wat bewolking over. Er is nauwelijks wind en het wordt tussen 12 en 18 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
2: The city clocked in.
3: In your car on the app.
4: The city clocked in.
3: Keep it loud.
5: We are Galaxy Radio.
6: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. Adam Works. Work with a view.
7: Galaxy Radio.

0: Bugaboo was dat van Destiny's Child. En hou je van dit soort Galaxy Throwbacks, dan raad ik je aan op ons spin-off kanaal ook een keer af te stemmen. En dat vind je natuurlijk op onze app en onze website. Dat is galaxy.radio. Het heet Galaxy Throwback Radio. Maar je kan het ook ontvangen via de digitale radio in Noord-Holland en Flevoland. Dat is DAB+. En dan moet je maar eens even zoeken. Een van de Galaxies die je tegenkomt online en op DAB is natuurlijk Galaxy Throwback Radio. En dan hoor je de hele dag alleen maar throwbacks. Het bent ervoor met Boo en Molly en Tyler mochten openen met Body Go. Voor de mensen die wat later inschakelen. Vandaag stond in de krant dat 6 op de 10 Nederlanders na een emigratie weer terugkeren in Nederland. Zo slecht schijnt het land nog niet te zijn. Ben je ooit geëmigreerd? Ben je teruggekomen? Of woon je in het buitenland? Laat het dan even weten wat je ervan vindt. Je ervaringen. Ik ben benieuwd. 085-029-4x2. Dave en Tems komen eraan met Raindance.
1: Galaxy Radio. Sunshine, bars and beats.

0: vrienden, ben je wel verhuisd en woon je tegenwoordig in de Agoura Hills. Geen idee wat dat zou zijn. Het doet me een beetje denken aan Los Angeles, L.A., Agoura Hills. Ja, dat zou zo'n chique buitenwijk van L.A. kunnen zijn. Je hoort de Doja Cat hier op Galaxy. Daarvoor Backdoor van Playboi Carti en Daven Thames. Nog steeds nummer 1 in de Airplay Top 20 met Backdoor. Ik heb Boris aan de telefoon en Boris die is ooit verhuisd geweest. Boris?
1: Klopt, het klassiek verhaal, hè? Voor de liefde verhaal.

0: Dus?
1: Het leverde me stress op, de relatie liep er op stuk en ik ben blij dat ik weer gewoon terug in Nederland ben.
0: Ja, dus zo slecht in Nederland is het blijkbaar nog niet, hè? Maar goed, dit was meer een liefdesverhaal dan een emigratieverhaal, denk ik. Dus wil je ook reageren? 085-029-4x2. Zometeen Dan Tulliver en Buddy.
2: Galaxy. Turn the season up. Dan Tulliver.
3: My name is Dan Tulliver.
2: Buddy. Now, on Galaxy Radio.

0: John Tulliver en Body hier op Galaxy. Nederland wordt aan de weg gewerkt, ondanks dat het geld op is. Het is ook een beetje belachelijk eigenlijk. Hè? Dus de overheid bezuinigt vele jaren op de uitgaven om rijkswegen bijvoorbeeld te onderhouden, om bruggen te onderhouden en zo. En uiteindelijk stort de hele zorg stort in. En wie gaat uiteindelijk de rekening weer betalen? Ja, de gewone burger. Maar we hebben er al een keer voor betaald, toch? Via de wegenbelasting. Waar gaat dat geld naartoe, vraag ik me dan af. Nou ja, goed. Ergens in Nederland wordt aan de weg gewerkt. Op heel veel plaatsen overigens. En de kans dat je in de file staat is vrij groot. Zometeen voor al die mensen die vaststaan. We slepen je door de file heen. Minimix. En dan veel meer bangers, waaronder deze.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned. Are the bangers on

0: Lassa hoorde je samen met KM, Fresh Bare Minimum Starboy. Ik zei al eerder, het gaat goed met de Nederlandse muziek. Vanavond meer Nederlandse hiphop op de radio met daarin natuurlijk veel nieuw werk. En een freestyle sessie, dat zit in Pers de Aux tussen 7 en 9 uur. Ik had je nog beloofd om te vertellen wie er vanavond in de freestyle zit. Dat is JFix en K6. Vanavond dus in de freestyle sessie. Dus blijf luisteren naar Galaxy. Tussen 7 en 9 uur hoor je Pers de Aux met Wout. En tussen 9 en 11 uur Wes. En vanaf 11 uur neemt onze eigen nachtkoningin Rosa G in Rosa's World je mee naar de volgende dag. En naar de Graveyard Shift. Zometeen Kalani en Foldit. Maar eerst even een verzoekje wegwerken. Tony, Tony, Tony met Anniversary. Of we die kunnen draaien. Komt eraan.
1: More music you came for.
2: Black.
1: Boss B is back on.
2: Keep you coming back
1: here on Galaxy Radio.

0: staan in de Airplay Top 20 en ze is nog steeds de lijst niet uit. We kunnen geen afscheid nemen van Kalani. Je hoorde Folded. En daarna speciaal voor een verzoekje. Anniversary. Speciaal voor iemand die jarig is vandaag. En ik mocht er geen namen bij noemen, maar degene wist over wie het ging. Tony hier op Galaxy. Zullen we het even officieel doen?
1: Dames en heren, het is tijd voor de We slepen hier door de file heen. Mini-mini.

0: We slepen je door de file heen. Minimix voor deze maandag de 27e. En daarmee komt een einde aan mijn bijdrage van vandaag. Dat is goed, want mijn ijsblokjes zijn ondertussen in mijn limonade gesmolten. Ik moet wel een beetje het hoofd koel houden voor de komende dagen, want het wordt 35 graden, hebben ze gezegd. En zometeen na 7 uur Pers de Aux met Wout op Aux. Vanaf 9 uur hoor je West hier op Galaxy. En vanaf 11 uur Rosa G. Morgenmiddag een nieuwe afspraak om 4 uur. Blijf luisteren naar Galaxy. Ik spreek je morgen.
1: Galaxy Radio, the soundtrack of summer.
2: Does my hair look beautiful? Do my titties look right? Think I can knock the boy off right?

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
2: I'm on.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag op

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 7 p.m. Dit is de Galaxy News Update. Twee minderjarige jongens hebben zich gemeld voor de mishandeling van een beveiliger vorige week in Nijmegen. De beveiliger liep zware verwondingen op bij de fietsenstalling op het Stationsplein. Vier verdachten waren betrokken. Twee hebben zich nu gemeld, de andere twee blijven gezocht. Twee broers uit Maassluis zijn door de rechtbank Rotterdam veroordeeld voor seksuele uitbuiting van minderjarige Oekraïense vluchtelingen. De 24-jarige oudste broer kreeg 4 jaar en 2 maanden cel, de 21-jarige jongste broer 2 jaar. De slachtoffers werden vanuit het ouderlijk huis ingepalmd en uitgebuit, wat bij 3 jongeren leidde tot betaalde seks. De politieinzet bij de Pride-bijeenkomst zaterdag in Hamburg wordt fors opgeschaald na de aanslag in Berlijn. Naar verwachting komen 250.000 mensen naar de demonstratie. Bij de aanslag in Berlijn kwam een vrouw uit Polen om het leven en raakte 29 mensen gewond nadat een auto inreed op een menigte tijdens een Pride-bijeenkomst. Prins Bernhard van Oranje verkoopt al zijn zakelijke belangen, waaronder het circuit van Zandvoort en vastgoed. Hij wil zich richten op autosport en kunstmatige intelligentie. De verkoop beëindigt zijn betrokkenheid bij Zandvoort, waar hij de Formule 1 terugbracht. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond neemt de bewolking toe in het westen, blijft het in het oosten droog met enkele wolkenvelden en daalt de temperatuur naar 13 tot 17 graden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy, your home of rap, hip-hop en R&B.
1: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
2: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
3: Stop met scrollen. Almere viert 50 jaar met de grootste rollerdisco van de stad. Zondag 2 augustus op de Esplanade.
4: Meld je nu gratis aan via www.rollerdiscoalmere.nl. Dit wil je niet missen.
2: Galaxy Radio.

je host hier om jou te blessen met de beste Nederlandstalige rap en hip-hop van 7 tot 9. En ik heb weer heel veel nieuwe muziek voor jullie. We begonnen de show met Highgast, de track Body is Fine. Een van de tracks van zijn nieuwe album Malik, de debuutplaat van Highgast. Highgast zat toevallig ook nog in de Paaste Oud podcast die afgelopen zondag is gedropt. Een Jam Z special. En met Marwan Burleson, Dim en Highgast. En Highgast die pakt de momentum van, ja, van Jam Z 2 en gaat meteen door met een eigen project. Body is Fine. Het deed mij denken aan die 2017 Barkin tune. Dat soort vibes. Dus die verdiende de track of de plek bovenaan de playlist. En hij staat op de Spotify playlist cover van de Paashouse playlist. Maar we zijn hier om te luisteren naar de beste Nederlandstalige hip-hop en R&B. En ik heb dat voor jou weer op een rijtje gezet. Dus wat gaan we doen? Natuurlijk ook een nieuwe Paaste Aux Freestyle vandaag in de show van niemand anders dan Jay Viz en K6. De mannen die in 2024 viraal gingen met Vaag en sinds toen gewoon actief zijn geweest in de scene. Ook staan hun op, ik denk, 6 tot 8 nummers van de Jam Z plaat. Dus daar ga je vandaag exclusive bars van horen in de show. Maar we gaan naar de muziek. Ik heb dadelijk Solid Circle met Oiki voor je, de track Range. Nu is het tijd voor de track die vorige week bovenaan in de show stond. Nu op plek 2. Maar het is Joey AK met Back. Dus daar gaan we naar luisteren op. En veel meer nieuwe muziek incoming. Maar ik ga je updaten met de tunes die er aankomen. Enjoy the music, man. Paaste Aux op Galaxy Radio. Joey AK, Back. Hey.

0: man, geen Jan, ik zat weer in die kooi, man. Geef mijn jongen 20 stuk, zo van, kijk wat je met die zooi kan. Zij vroeg wat een pasfoto is, ik zei, ja, daar word je mooi van. Period.
1: Sunshine on your skin.
2: Go off in the summer.
1: Bass in your speakers and good people all around you.
2: Yo, what I wanted, then it's summer.
1: We are Galaxy Radio.
3: It's Jungle, baby.

passed out from Galaxy Radio, Solid Circle en Oiki. De track Range. Shout out aan Oiki, man. Ik wil meer bars van hem hebben. Met tempo ook het liefste, man. Maar we keep it pushing. Want dadelijk heb ik een nieuwe single van Fresh. Met Robby en Lassa exotisch voor je klaarstaan. Maar eerst ga je even wat love show aan Sky Indie, een van de hardste talenten in de Nederlandse scene.

Fresh, Herobi en Lassa, de track Exotisch, nieuwe single. Je hoort het bij Paas Talks op Galaxy Radio. Dadelijk hebben we al mijn ladies, ADF Tune. Maar nu KM met Blijf Rustig. Voor alle mensen, blijf rustig. Paas Talks, Galaxy Radio.

0: G-klasse, nieuwe Eleven. Je hoort het bij Paasaus op Galaxy Radio. Blijf luisteren, de Paasaus Freestyle coming up. Jay Fizz en K6 hier in de studio.
1: Na de tijd van Moola B, Soort, Levi, Wesh, maar eerst Quattro.
2: Van al die bitches.
0: Samen met Spanker en Murda.

0: In hip-hop. Maar keep tuning in, man. De beste Nederlandstalige rap en hip-hop. Je hoort het altijd bij Paas Aux op Galaxy Radio.
1: Ik was bezig met die supermix. Ik voelde mij superieur.

fucking type shit. Everybody bop when it's my new thing. Everybody drop when it's my new thing. Everybody bop when it's my new thing. Fuck de promotor, boek me niet. Ik ben niet meer in de buurt, dus zoek me niet. Je kan hem maar zien, ik verdien goed. En ik zoek niet naar girl, they look for me. Homies met mijn ex, dat loopt ze niet.

0: gedeeld, maar ik heb het gedoofd, ik ben nu op een. Vorige feppie was dood, ik moest upgraden en ik ben nu op een. Mijn jongen zo hoofd werkt niet en zijn pijp was vies, maar nu heeft hij een. Baga geland en mijn kleding was oud, dus ik ging naar de stad en ik zakte een.
1: Tecnicamente já tá dando um estrago, mandazita muito louca aqui.

Maastouts. Galaxy Radio. Misschien wat hardere vibes dan je wenst of gewend bent. Maar ik denk terug aan de tijden van de 2010s. De tijd van Soldaatje, de hardstyle hip-hop crossover-achtige model die kwam vanuit de Niveau Rieshoek. Ik ben down voor dit soort tunes, het blenden van genres. Shoutout naar Levi. We gaan naar Machario met Niggas. Dadelijk ICSB, Lil Kleine, even te dronken. Het is Paas de Aux, baby.

0: Galaxy Radio. Summer's on.
1: En ja, boom, helemaal via gegaan, dus.
2: En dan zie je hoe ik deel met de pijn. Genoeg plekken waar ik liever zal zijn. Waar ik belandde, gaat het zien we tonight. Ik was een zochtende held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die life. Ik werd gedwongen om met dieven te zijn. Kijk al die jaren, nu ze vliegen voorbij. En het gaat even te snel, maar ik...

0: keep the music going.
1: Get it popping, man.
2: Supporting our local talents.
1: You know what it is.
3: Yo, we're dropping.
2: Playing their new music on Galaxy Radio.
4: Het Kasperik liep wat uitgesproken. Vaak moest een nigga lang, maar werd hij vrijgesproken.
5: Beat the case.
4: En ik had discussies met mijn bro, maar net als Martin en Eddie Murphy in life, we zijn eruit gekomen. Ik ben met die rijke mannen. Het Walterroom en nigga cruist in het buitenlandse. Fuck je 1000 likes, wel 1000 klanten. Breng me Duitse Fransen. Geen geraniums wanneer mijn jongens in je huis gaan planten.

D-double, Ronnie Flex, wap, wap, wap. Ik hou van die Ronnie Flex flow op deze track ook. En als jij niet genoeg kan krijgen van D-double, heb ik goed nieuws, want de track na de track die je nu hoort is weer D-double, maar dan met Boef andersom. Nu gaan we weer naar een nieuwe high guest single. En Era is back for a verse, man. Paas

0: Ben met Ivy en met High Gas. Hij zei me era kill hem, zei hem say less. Rijden in bolides, devs die willen teamen. Ben niet meer op chill, ik ben op succes. Ze weten ik ben er nog steeds. Ze weten ik ben op mijn cake. Ze lachten me uit, maar ik pakte een banco. En dit jaar dan pak ik het
1: mooi.

0: the hip hop music.
1: What's good?
2: It's your boy Kendrick Lamar.
3: Hey. Gucci.
4: It's your favorite girl Kelly.
5: This is where the biggest stars come to play. Come to
6: play.
7: Hi, my name is. Weet dat je weet, pik. Rennen voor agenten, net als Neo in de Matrix. De beef is serieus als ik van Geetje naar de K-switch. Je favoriete monteur, I'm really trying to make it. Ik zweer de

0: Ja, Paas Stars op Galaxy Radio. Waar zijn de ads dan? Want de ads hoort te spelen, maar goed. Dan praat ik het wel gewoon even vol op een lekker biertje, man. Blijf nog steeds luisteren naar Paas Talks op Galaxy Radio voor dadelijk die freestyle van J-Fizz en K6, want die komt er namelijk aan. Wat heb ik nog meer vandaag in de show zitten, man? Een heleboel nieuwe tunes, dadelijk natuurlijk weer Kaya Imani, Henky T, KM R&B shit komt eraan. Nieuwe single van Catnuff ga je dadelijk ook horen. Jean-Jacques, voor de echte kennis, heeft ook een nieuwe track gedropt. Die ga je horen dadelijk op de radio. En ook Ben Spits op de Paas Talks socials deze week. Want naast de sessie waar alle snippers natuurlijk van gaan droppen, hebben we heel veel interviews van het Moment Festival, waar we afgelopen weekend in de backstage waren. 10 plus interviews, allemaal op YouTube. Paas Talks, check het.
1: Check it, check.
2: Check out.
0: Check out
2: the music.
3: Next. More hip-hop, R&B, afro en dancehall is coming up in a few minutes.
4: Galaxy Radio. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 8 p.m. Dit is de Galaxy News Update.
1: Twee broers uit Maassluis zijn door de rechtbank Rotterdam veroordeeld voor seksuele uitbuiting van minderjarige Oekraïense vluchtelingen. De 24-jarige oudste broer kreeg 4 jaar en 2 maanden cel, de 21-jarige jongste broer 2 jaar. De slachtoffers werden vanuit het ouderlijk huis ingepalmd en uitgebuit, wat bij 3 jongeren leidde tot betaalde seks. 2 minderjarige jongens hebben zich gemeld voor de mishandeling van een beveiliger vorige week in Nijmegen. De beveiliger liep zware verwondingen op bij de fietsenstalling op het Stationsplein. 4 verdachten waren betrokken. 2 hebben zich nu gemeld, de andere 2 blijven gezocht. De politieinzet bij de Pride-bijeenkomst zaterdag in Hamburg wordt fors opgeschaald na de aanslag in Berlijn. Naar verwachting komen 250.000 mensen naar de demonstratie. Bij de aanslag in Berlijn kwam een vrouw uit Polen om het leven en raakte 29 mensen gewond nadat een auto inreed op een menigte tijdens een Pride-bijeenkomst. Tientallen mensen melden discriminatie tijdens de start van World Pride in Amsterdam afgelopen weekend. Report It Always kreeg meer dan 70 meldingen, vooral van festivalgangers en Pride Walk-bezoekers. De organisatie denkt dat dit slechts een fractie is van het totaal. World Pride duurt tot eind juli. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond neemt de bewolking toe in het westen, blijft het in het oosten droog met enkele wolkenvelden en daalt de temperatuur naar 13 tot 17 graden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy, your home of rap, hip-hop en R&B.
2: The city clock in.
3: Yeah. In your car on the app.
4: The city clock in.
3: Keep it loud.
5: We are Galaxy Radio.
6: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout. Avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
5: Galaxy Radio.

Fante en BFO Quattro, niet alleen jij. Hoor je live op de radio? Nog een paar tunes, dan is het tijd voor die Paaste Augs Freestyle hier in de show. We gaan naar Henkie T, KM, R&B shit.

0: Freestyle Sessions.
1: Pas thuis op Galaxy Radio. We zijn weer in de Galaxy Studio. Het is tijd voor een nieuwe Pas thuis Freestyle. Ik heb J-Fizz en K6 in de motherfucking building.
2: Dankjewel, man.
1: Tijd voor boys. Enjoy the vibes. Tune in, man. Pas thuis, J-Fizz, K6.
3: Let's go.
1: Sancties.
3: Get 'em.
1: Woe!

0: man.
1: Het is eng, je ziet, het is eng.
0: One thing?
2: Yes, we zijn er.
0: Yes.
2: Er is een vis, er is een vlok als ik kijk op de straten.
0: Yes.
2: Big up Laija ook. Hi, listen.
3: Kijk.
2: Zeg een MTFD

Jongens van de achterstand dit, jongens van de achterstand dat. Ze zeggen als je uit de achterstandswijk komt, sta je 0-3 achter. Het woord achterstandswijk heeft een andere betekenis in mijn woordenboek. Ik zie een

hip-hop, R&B, rap en afro van heel de wereld. Doughboy's stuk, die heb ik dadelijk voor je. Maar eerst Jong Felix, Pat of Soyo, Silvio, Ola, Mama.

wil je sowieso al bedanken voor het luisteren. Volgende week ben ik gewoon weer back. Om weer alles op een rijtje voor je te zetten. We hebben nog Johnny Cella nieuwe muziek. KM en Idali dadelijk voor je klaarstaan. Maar nu gaan we naar de man die hier 3 weken geleden in de studio was. Shout naar de BE.

mijn jongens op de kei en in de lood staat al op pompwaag. Wie gaat er schieten als het moet, wie gaat met havenpas naar binnen en die mensen een beetje afleiden. Het worden hele lange dagen, maar ben weg wanneer het lukt. En als het lukt, dan ben ik zelf ook weg. Hou in de gaten wie die stekkers draaien. Zit 24-7 op die vessel finder.

Therapie, die gaat dieper dan rappen. Draai mij goed aan, dan pak ik mijn weapon.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
2: I'm on.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 9 p.m. Dit is de Galaxy News Update.
1: Twee broers uit Maassluis zijn door de rechtbank Rotterdam veroordeeld voor seksuele uitbuiting van minderjarige Oekraïense vluchtelingen. De 24-jarige oudste broer kreeg 4 jaar en 2 maanden cel, de 21-jarige jongste broer 2 jaar. De slachtoffers werden vanuit het ouderlijk huis ingepand en uitgebuit, wat bij 3 jongeren leidde tot betaalde seks. Frankrijk arresteerde sinds 6 juli 162 verdachten van brandstichting, meldde premier Le Cornu maandag op X. Het land kent een record bosbrandseizoen met 116.000 hectare afgebrand, meer dan het vorige record uit 2022. 9 op de 10 branden ontstaan door onvoorzichtigheid, zoals sigaretten of barbecues. Op brandstichting staat maximaal 15 jaar cel. Pathé programmeert extra nacht- en ochtendvoorstellingen van The Odyssey in IMAX-zalen. Op 7 en 8 augustus draait de film om 8 uur in Amsterdam en om 11:30 in Rotterdam. Nooit eerder programmeerde Pathé zo structureel extra vertoningen vanwege de ongekende belangstelling voor de film. De politieinzet bij de Pride-bijeenkomst zaterdag in Hamburg wordt fors opgeschaald na de aanslag in Berlijn. Naar verwachting komen 250.000 mensen naar de demonstratie. Bij de aanslag in Berlijn kwam een vrouw uit Polen om het leven en raakte 29 mensen gewond nadat een auto inreed op een menigte tijdens een Pride-bijeenkomst. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond trekt de laatste bui het oosten uit. Blijft het droog en daalt de temperatuur naar 13 tot 17 graden met een rustige avond en afnemende wind. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy, your home of rap, hip-hop en R&B.
2: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
3: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
4: Stop met scrollen. Almere viert 50 jaar met de grootste rollerdisco van de stad.
5: Gratis entree.
4: Skateverhuur.
5: Demonstraties van professionele skaters.
4: Lekkere foodstands.
5: En de beste beats van diverse DJ's.
4: Meld je nu gratis aan via www.rollerdiscoalmere.nl. Dit wil je niet missen.
3: Galaxy Radio.

0: This is the station where the biggest stars come to play. Listen on FM, DAB digital radio, online or in our free radio app. And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, afro and dancehall bangers. En hier is Wes!
1: Een hele goede avond. Het is maandag 27 juli, 9 uur geweest. Dat betekent Wes op Galaxy Radio. En ik help jou je avond door. En we gaan het weekend een stukje langer maken. Een dag verlengen dus. Zometeen gaan we een track draaien van de man die weer helemaal terug is. Lil Kleine komt eraan. Lijntje naar Basehall Party. Blaze Fire.
0: We are Galaxy Radio on FM, DAB en in the free radio app.
2: Touching a leap, touching a leap.

0: It's the summer of hip hop.
1: Yeah.
2: Summer means to me barbecuing and clubbing it with my girls.
3: This is the Galaxy Summer. Enjoy the summer on Galaxy Radio.
4: Ik ben geen junkie, baby, ik ben funky. Waarom kijk je boos? Je lijkt net op Denzel Dumfries. Lekker met de meiden, tafels vol met... Schat, ik wil je hippen, ik moet bellen, even wijken.
5: Jacques Chirac.
4: Oh man.

0: 13 jaar geleden kwam er een fragment voorbij op tv. En het was een 101 bar sessie, maar dan talent van de week. En daar zat bij Leeuw Kleine. En in die tijd kwamen er meer van dat soort talenten voorbij. Je broer kwam voorbij, Ronnie kwam voorbij. Het waren dus een hele hoop talenten die nu groot zijn geworden. Maar in die tijd wist ik zelf niet zo goed wat ik ervan moest vinden. En ik heb het vaak goed hoor. Meestal als ik iemand zie en ik denk, jij bent een talent, heb ik het meestal ook wel goed. Maar bij Leeuw Kleine had ik zoiets van, ik weet het niet bij jou. Je muziek pakt me niet helemaal en ik vind je een beetje arrogant. In die tijd dan natuurlijk. Toch had ik het dus flink mis en zijn we 13 jaar later op de top van Leeuw Kleine dus, waar hij dus de hits na hits uitbrengt. En dus ook deze track kwam dus voorbij, Lijntje die je eerder hoorde met Leeuw Kleine. Ik heb het vaker mis en zo ben ik niet alleen. Ook bijvoorbeeld Ronnie Flex had ooit een optreden waar hij uitgejoeld werd. En waarbij hij werd verteld dat hij eigenlijk gewoon wack was. Nou ja goed, en zo zie je dus zo geschieden. Wordt het alleen maar beter voor die man. En kun je vanaf onderaan alleen maar omhoog gaan. Ik zou zeggen, neem het mee als tip. Zometeen gaan we Tems draaien. Love Me JJ. Eerst deze nog. Spider.
1: Maximum.

Het is maandag 27 juli en hoe besteed je jouw maandagavond vaak maar af? Ik zit lekker in de studio, heerlijk. Ik heb een drankje naast me. Ik zit jouw tracks te draaien, of in ieder geval jouw plaatjes. En ik zeg jouw plaatjes, want je mag hem aanvragen. Je mag doorsturen wat je graag wil horen. 085 029 4x2. Ook deze kwam binnen als aanvraag, maar die aanvraag kwam eigenlijk vanuit mijzelf. Want het is een track die ik altijd graag draai wanneer ik moet draaien in clubs of in cafés. Maar ook wanneer ik zelf lekker in de auto zit en het lijstje aangaat. En deze hoort daar goed bij. Love Me JJ hoor je tijdens bij Galaxy Radio.

0: Yeah.
1: You know how I do.

0: obvious hoorde je bij Galaxy Radio. Wat ook obvious is, is onze euro. En nu hoor ik je denken, wat bedoel je? Nou, er komt waarschijnlijk een nieuwe euro. Een nieuw biljet. Een nieuwe munt. Ja, een biljet dan trouwens. Het gaat over de biljetten, namelijk er zijn 10 mogelijke ontwerpen ingestuurd door de Europese Centrale Bank. Wie die maakt, weet ik niet. Maar goed, die hebben ze waarschijnlijk gemaakt. En daarbij wordt er dus gekeken naar wat willen mensen op het eurobiljet hebben. Nu mag je kiezen. Namelijk, er zijn 2 dingen. Er zijn 10 ontwerpen, maar er mogen 2 dingen op. Namelijk, Europese iconen. Of, en nu komt het, dan denk je, dit maakt het heel spannend. Vogels. Ja. Je mag stemmen dus, wil je een vogel op je brief of wil je een Europese icoon? En ik vraag me af, wie dan? Wie is dan een Europese icoon die dan op het biljet mag? Is dat, krijgen we dan Mark Rutte op het biljet? Of Jesse Klaver? Of hoort dat misschien Frenna? Zou best wel leuk zijn. Hoor hem hier, Starlife bij Galaxy Radio.
1: 1, 2, 3.

Zeg het meteen, hoor, hier bij Galaxy Radio. De voor je Starlife, Fredda. Een track die dus kans maakt op de zomerhit van dit jaar. Dat zou leuk zijn natuurlijk. Maar hij moet wel de strijd aangaan met ook de Nederlandse volkshits. Weet je wel, die Hollandse volkszangers. Dus ja, het is even de vraag wie er gaat winnen. Maar goed, dat horen we misschien vanzelf wel. Fredda dus, zometeen nog veel meer muziek voor je. Ik hoor het zometeen.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
5: Ahoy!
4: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 10 p.m. Dit is de Galaxy Nieuws Update. Tientallen mensen melden discriminatie tijdens de start van World Pride in Amsterdam afgelopen weekend. Reported Always kreeg meer dan 70 meldingen, vooral van festivalgangers en Pride Walk bezoekers. De organisatie denkt dat dit slechts een fractie is van het totaal. World Pride duurt tot eind juli. De vier vermiste Nederlanders op het Malawi-meer zijn gevonden, meldde het ministerie van Buitenlandse Zaken maandag. Ook de drie lokale bemanningsleden zijn terecht en krijgen medische hulp. De groep vertrok zondag vanuit Tanzania, maar arriveerde niet in Malawi, waarna een zoekactie volgde. Mogelijk kreeg de boot een mechanisch defect. President Macron verwacht zware weken voor de inwoners van het Franse departement Gironde, waar hij maandag een getroffen gebied bezocht. Hij noemde de bosbranden compleet ongekend en riep op vol te houden. Er ging al meer dan 42.000 hectare in vlam op en tienduizenden mensen werden geëvacueerd. Twee broers uit Maassluis zijn door de rechtbank Rotterdam veroordeeld voor seksuele uitbuiting van minderjarige Oekraïense vluchtelingen. De 24-jarige oudste broer kreeg 4 jaar en 2 maanden cel, de 21-jarige jongste broer 2 jaar. De slachtoffers werden vanuit het ouderlijk huis ingepalmd en uitgebuit, wat bij 3 jongeren leidde tot betaalde seks. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond vertrekt de laatste bui uit het oosten en schijnt de zon in grote delen van het land. Tegen zonsondergang verschijnen wolken in het noordwesten. Het blijft droog en de temperatuur daalt naar 13 tot 17 graden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy. Your home of rap, hip-hop en R&B.
1: The city clocked in. Yeah.
2: In your car on the app.
3: The city clocked in.
2: Keep it loud.
4: We are Galaxy Radio.
5: Galaxy Radio.

0: This is the station where the biggest stars come to play. Listen on FM, DAB digital radio, online or in our free radio app. And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, afro and dancehall bangers. En hier is Wes!
1: Ja, inmiddels 10 uur geweest. Dat betekent nog steeds Wes op Galaxy Radio. We verlengen jouw weekend vandaag. In de avond, dus op maandagavond van 9 tot 11 uur met Wes op Galaxy Radio. Zometeen heb ik jou even nodig. We hebben zometeen jouw liefde nodig. Je hoort zometeen hoe dat zit. Eerst nog Drake hier bij Galaxy Radio.
0: We are Galaxy Radio on FM, DAB and in the free radio app. Molly and Tyla.
2: Hey, what's up? I'm Molly.
3: Hey, it's Tyler.
0: This is Galaxy Music.

mijn nummer geschreven is en voor wie, ik weet het niet. Ze heet in ieder geval Janice. Je hoorde Drake hier bij Galaxy Radio. Zometeen gaan we Power Trip draaien. J. Cole komt eraan en Zoe Taran nog zometeen. En ik heb jouw liefde nodig voor dit nummer, namelijk I Need Your Love. John Frey.

0: Wat een heerlijke throwback is dat. Beyoncé, Sean Paul Hodier, Baby Boy. Een track die mij inspiratie geeft voor de rest van de week. Want ik moet nog een hele week en ik ga nog op meerdere plekken draaien. En daar heb ik heel veel zin in. Want ik mag al nog draaien in clubs, in cafés. En dat is heerlijk om te doen. Net als op de radio. En dat is zo'n nummer. Dit is zo'n nummer, Baby Boy. Wat eigenlijk altijd wel werkt. En bij iedereen. Die throwbacks.
1: This is an official Galaxy throwback.
2: Back in the day.
1: Also played on Galaxy Throwback Radio.
3: 24/7 online at galaxy.radio.
4: Did you know me?

0: Of je onderweg bent, thuis bent of misschien nog aan het werk bent net als ik. Doe even lekker rustig aan, zou ik zeggen. Hang hem even achterover die stoel en we gaan even genieten van deze. Yellowstone komt eraan met Galaxy Radio.
1: Focus on the focus. Het is nu of het is nooit.

0: pakken het weekend lekker door nog steeds. En zometeen doen we dat nog verder met Rosa G, die van mij het stokje gaat overnemen. Ik ben er morgen gewoon weer van 10 tot 12. Maar dan in de ochtend, om jou misschien wel werkdag, of misschien heb je vakantie, wat meer energie te geven. Tot morgen, zou ik zeggen. Doei, doei.
1: We are Galaxy Radio.
2: You already know.
3: You know my name.
1: Hey. We are your daily playlist provider.

0: Check out the music.
1: Next. More hip-hop, R&B, Afro and dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 11 p.m.
2: Dit is de Galaxy News Update. De rechtbank Midden-Nederland blijft dwangsommen opleggen aan de dienst toeslagen, ondanks een eerdere beslissing van de Raad van State om daarmee te stoppen. Volgens de rechtbank verliezen gedupeerde ouders anders een belangrijk drukmiddel. De uitspraak heeft directe gevolgen voor 3 ouders die bij vertraging alsnog geld krijgen. President Macron verwacht zware weken voor de inwoners van het Franse departement Gironde, waar hij maandag een getroffen gebied bezocht. Hij noemde de bosbranden compleet ongekend en riep op vol te houden. Er ging al meer dan 42.000 hectare in vlammen op en tienduizenden mensen werden geëvacueerd. De 4 vermiste Nederlanders op het Malawi-meer zijn gevonden, meldde het ministerie van Buitenlandse Zaken maandag. Ook de 3 lokale bemanningsleden zijn terecht en krijgen medische hulp. De groep vertrok zondag vanuit Tanzania, maar arriveerde niet in Malawi, waarna een zoekactie volgde. Mogelijk kreeg de boot een mechanisch defect. De Verenigde Staten voerden grootschalige aanvallen uit op Iran, tot die vrijdag plotseling stopte. Volgens Axios wilden de Amerikanen diplomatiek overleg een kans geven, waarna ook Iran vergelding uitsloot. Trump meldt dat er gesprekken lopen tussen beide landen die goed verlopen en noemt de kans op een deal reëel. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond vertrekt de laatste bui uit het oosten en schijnt de zon in grote delen van het land. Tegen zonsondergang verschijnen wolken in het noordwesten. Het blijft droog en de temperatuur daalt naar 13 tot 17 graden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy. Your home of rap, hip-hop en R&B.
3: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
4: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture. Galaxy Radio.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 12 a.m.
1: Galaxy Radio.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 1 a.m.
1: Galaxy Radio. We're outside for the summer.

0: Jouw favoriete plaat op Galaxy. Dit is 4 at 4.
1: Arpi, wat zeg je, mijn man?

0: Galaxy Radio. Summer's on. Galaxy's louder.
1: Lima.

0: check out the music.
1: Next. More hip hop, R&B, Afro and dance hall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo word je top of mind bij de doelgroep van Galaxy. Thuis, op het werk of in de auto. Galaxy is het platform voor bedrijven die willen opvallen. Die kiezen voor exclusiviteit en kwaliteit. Bel voor een partnership naar